Zij moet nou ramaan hen. Zij moet laulemaan hen. Antoi mulle sä.